Ja, dat vind ik weer hoe leuk was. Medicijns keer op het spelen weer voor Ingrid. Dus ik spelen voor Jutte. En we lopen een fijn luid met Ronnie Mans. Met Alexke. Alle bloemen.